0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fähigprogramm Salvi dort Jakobus uns wiest, worum wir werken durch verschiedene Proben gehen müssen und worum Gott das toll hat, dort wir werken durch verschiedene Schwierigkeiten müssen gehen. Ich glaube ganz bestimmt, dass die Söhne sind, die neu waren und das Programm haben angeschaut, die gehen durch große Schwierigkeiten und wissen nicht, worum Gott das toll hat und sie wissen noch nicht, wo du durchzukommen. Ich lade ihn weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns weiter lehrt von, wo wir können stehen bleiben, wann wir durch verschiedene Schwierigkeiten gehen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort weiter machst, rechtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind zurück in das erste Kapitel in das Jakobusbuch. Und ich hoffe, ihr habt eine Bibel oder ein Neues Testament bejüngt, so dass ihr noch fallen könnt. Und in dem ersten Kapitel ist dann die Probe von den Glauben, auf uns Glauben echt ist. Und in den ersten drei Kapiteln ist eine Behauptung von echter Glauben. Und in den ersten 12 Versen in dem ersten Kapitel ist beschrieben, dass Gott Glauben ausprobiert durch eine Probe oder Lieder. Wir sind nu in dort Port, und ich will proben, dort vor ich zu machen von dort. Ich sehe am Anfang, dass Jakobus sehr so ist als die Sprüche, und dort Sprüchebuch ist sehr so als Jakobus. Wir sagen dort, das fährt mal, wo Jakobus sagt, in das erste Kapitel, der 8. Vers, so ein Mann ist wankelmütig, unbeständig in all seine Wege. Dort meint, dass ein Mann kann seine Gedanken nicht abmachen zu Wort. Er ist unbeständig in alles, was er tut. Und wundert egal, ob er das rechte Gedona haft. Als wir in das Sprecherbuch wieder sehen, wie dort es so wie, als wenn ein junger Mann sich reden mag, nur eine höchere Lehre anstatt zu gehen, und er Literatur kriegt von verschiedenen Schulen, und kann sich nicht entscheiden, wo er hingehen will. Uns fehlt nun alle die Weisheit von der Schule, dort ich Tag für Tag lebe, wo nahe. Die Tag für Tag Erfahrungen sind so aus einer Schule. Und dort ist, wo in jeder eine von uns Christen nu ist. Und jo, manchmal ist dort eine schwere Zeit. Gott erlaubt dort, so dass wir in die Weisheit und Glauben, was sie kennen, so dass wir vollkommene Christen kennen sind. Und er hat viel Prüf, die wir erfahren müssen durch die Zeit. Wenn ein Mensch sich bekehrt, dann hat Gott verschiedene Prüf, die er brückt, um zu sehen, ob die Glaube Wirklichkeit ist. Er will dort, was nicht Wirklichkeit ist, ausraten. Und dann will er auch Versicherung geben. Also macht wir behalten, dass Prüf in uns Leben nicht Beweis ist, dass wir nicht Christen sind. Leben sind die Beweis, dass wir Christen sind. Die sind eine Prüf von uns Glaube, um zu beweisen, dass die Glaube standhaft ist. Wenn du nicht wenigstens Betrübel ist in dit Leben als ein Christ, dann ist es vielleicht Zeit, ein Bet not zu forschen, um sicher zu machen, dass du wirklich ein wahrer Christ bist und Jesus wirklich angenommen hast aus dem Heiland. Also, wenn du Trübel hast zu Tide, dort ist eine gute Probe. Und er sagt, dass wir weiter kennen, dass dort eine Probe ist von uns Glauben. Gott wird den Glauben ausproben, in verschiedene Wege. Und er deutet dort, so als er hier sagt, so dass es Geduld in uns Leben verbringen wird. Gott haft einen Zweig in uns Leben, den er auswirken will. Warte, er will nicht bloß haben, dass wir weiter sehen, dass er uns ausproben wird, um zu beweisen, dass uns Glauben eine Wirklichkeit ist, dass wir wirklich Christen sind, und dass er will haben, dass wir Geduld lehren sehen. Da ist viel allerhand gute Schrieben von dir zu haben. Einer hat so aus dir gesagt, keine Weh doch, keine Heiling, keine Dorne, keine Kron, keine Schlechtet, keine Herrlichkeit, keine Kreuz, keine Kron. Noch einer hat geschrieben, wann alles immer wird leicht sein, wann alles immer klar und licht wird sein, Waar we dan dat schriet zijn? Waar we dan je wenst zijn, wanneer dat geen strijd weer? Dat zijn in de zware tijden dat God een gelegenheid heeft te bewijzen wat hij doen kan. De duivel wordt ons tot strijd brengen, en dan kan God ons den zich brengen. Waar er iemand heeft gezegd, wanneer ik met een last droge, dan wordt Jezus meedrogen. Tot tijden moet we leeg gebracht worden, voor dem dat we kennen, een hecht checken. Wanneer we in onszelf zwak zijn, dan kunnen we in dem Heer sterk zijn. Dat is niet hoe lang we leven, maar hoe we leven zo lang als we leven. Dat is wat wichtig is. Er zijn veel Christen in deze wereld die vaker wonderen waarom ze je wessen last te dragen moeten. Predje McGee reed van een brief den hij gekregen had van een man. Die had gezegd dat zijn vrouw weer krank was voor 20 jaar, gans gelijmd, en hij had moest voor haar verzorgen voor die 20 jaar. En de laatste 10 jaar met nog een schwierige krankheid. En daar weer geen zo wat als dat ze jemels wat uit het hospital kunnen uitkomen. En dan te laatst weer ze je dan gestorven. De man had Predje McGee gevraagd, hoe een leeftool je hemelse vader zou erlauben kan. En Predje McGee had te hem gezegd, dat hij hem niet had kunnen antwoord geven. Nee, wie had niet die antwoord te zoon. Wie kunnen zeggen van wat de Bijbel zegt, dat er een zwijg is en zoon, over wat dat zwijg is, nee, dat kunnen we niet. God had een zwijg voor die vrouw en ook voor haar man. We worden vielleicht een beetje van een idee zijn, wanneer we bij de 12e vers komen hier in dit eerste kapitel in Jacobus. Dat veeg het mal hier ik op met de 11e vers, en ik kom nu bij de 12e vers. Gezegend is de man die uithelt, wanneer hem geproefd wordt. Dan wanneer hij bewoord is, wordt hij een levenskroon krijgen, die de Heer den versproken heeft, die hem lief heeft. Dit is wat dat namelijk het woord dat we al verheer houden, dat woord dat meent dat het een proef is. Daar is een onderscheid tussen wat bloos een verzekering is dat nou ons komt van de oude natuur of de wereld, de egelramans is. Dat woord dat hier gebruikt wordt, meent zoals ik zei, een proef die een gewisse zwijg heeft en een trist zijn leven. Wie worden meer van die onderscheid zijn, deeg dit Jacobus boek. Also vader, dit is God zijn methode die hij gebruikt om ons op te bouwen en ons tristelijk leven. Dat is een nieuwe zaak, wanneer we in ons tristelijk leven wassen willen. En was is één ding dat de Heer jaren wel in ons voorrecht brengen. En dan wil hij ook geduld verbrengen in ons leven. En dat kan manchmal mensen een schwierige en zware zaak verbrengen, wils van natuur uit, dat heet de oude natuur met die we geboren zijn, zijn we dichtweg zeer ongeduldig. Ik had dat al verheer ongediend, dat ik zeer veel trouble heb met geduldig te zijn en jou. De Heer heeft verschillen in mijn leven ingebracht door de jaren, zodat ik geen uitwol had buiten te leren. Over hoe vaker ik hem moest leren in mijn leven voor verschillen. Dat geduldig zijn, wie en is ik nog. Een zware lektion voor mij te leren. Maar ik zie zo dankbaar voor de Heer zijn lange geduld met mij. Maar zij dan ook dat wat hij hiervan reed, niet bloos met dit leven te doen heeft, maar heeft zo goed met die eeuwigheid te doen, zeg maar. De ganse zaak van uitproeven heeft een programma voor de toekomst. En eindelijk meent dat iedereen wordt verproef dat ons bejegenen mocht in dit leven. Dat heeft een zwaak voor de eeuwigheid. En dat is bijzonder zo, want een schwierige proef is, of zo'n dat bijzonder zwaar is. Daar is wat ander dat ik ook erwähnen zal, en dat is dat wanneer de Heer ons een proef toekomen laat, dan weet hij dat we genoeg in ons christelijk leven gewassen hebben, dat we die proef kunnen doorstaan. Dat is wichtig te behouden. En niet bloos dat. Hij wordt ons ook alles geven wat ons vele mocht, die proefdekt zaten. Dat is zeer wichtig dat te behouden. Dat is ook zo dat weltmensen doen ook slechte dingen ervoren. De onderscheid is dat wij Christen een steed hebben waar wij hen kunnen kennen, kracht en familie, tot je de weltmensen haar niet zond. Die zinken dan in vertwijfeling in. En iedermaal heert een, hoe zo'n mensen zich dan zelfs dat leven nemen. Een woord dat volken aanmaakt, jonge mensen, besonders zo'n die geen ziel hebben in hun leven. Wie mensen zijn zo aangerecht dat wie een ziel moeten hebben in ons leven, en wanneer een mens niet in Heer Jezus en zijn leven heeft, dan heeft die volken geen ziel. Oder dat ziel heeft bloos met dit leven te doen. Ob es sogar, wann ein Mensch ein Ziel haft, wann es auch bloß für dit Leben is, dann haft he wort, verwohnt he leben kann. Ob wann dort, dann verschwingt, dann is es schlimm bestalt. Ich sie so dankbar, dat Gott sein Wort ans genug weiter laat von wort für uns in der Zukunft is, dat wir ans Ziel im Leben ab dort zaten kennen. Ich weet, dat da sehr viel is, dat wir nicht verstohne, van krijgt wo dat wordt zijn, van wie in hemel worden zijn, wie de Heer. Aber ik weet ook dat het door alles toop zeer schijn, wordt zijn wonderschijn, eindelijk. Nu, een beetje terug. Wanneer wie door diepe schwierigheden gaan, en alles zeer dieste en donker is, en alles schijnt verloren is, dan kan wie Christen dag weten dat dat niet dat eng is, zeg maar. Dat mag nu alles toop zeer dieste uitzien. Aber de heerlijkheid wordt nog komen. Wie weten dat? En dat geeft ons dan hoopning en moed wieder te pilgeren. Wils wie weten dat de Heer door is, wanneer het ook niet zo schijnt, rood te de tijd. De psalmist zegt dat hiele mag de nacht even doorzennen. Aber vrede komt met den morgen. Hier zegt hij nu, dat zonne die uithelt van aan geproefd wordt, wordt de levenskroon kreeg, die de Heer den versproken heeft die aan leef ha. Ik zie aan je woorden deeg de jaren, dat zonne die een diepe proef zijn gewaast, en ha dat aangenomen als van de Heer, ha een diepe verwantschaft gehad met de Heer. Wanneer een met zonne toop is, dan is het voets in te worden, hoe diep er een leef is voor de Heer Jezus Christus. Daar is zo, als wanneer door een beweging is, zo bood als een en er jegen wordt en entkomt. Ik ga zo volken ervoren, en dat is voor mij niet bloos een zegen geweest, maar ook een aansporing, dem Heer leef te hebben.

dat wat bediende deed, dat wie in de verwantschap met hem Heer Jezus had gehad in dit leven. Dat meent vielleicht dat hij een gewisse verwantschap met die heeft, dat geen andere heeft. Aber wat dat is eindelijk am beste een rode. Wist dat zijn dingen van de eeuwigheid die wie aanmerkelijk verstaan kunnen. Mij is het dat jeder Christ, die met hem Herr wandelt, wordt vertalen kunnen van gewisse ervaringen en erleven, waar ze een entscheidung maken voor de Heer Jezus en erleven. Mijn zin is ook een prediger, en hij heeft zich ook de Heer overgeeft. En hij vertelt zijn moeder en mij eenmaal, hoe dat weer geweest als hij zich entsloten had. Hij weer aan de Bibelschool, maar had zich niet aangegeeft, de Heer te dienen als een prediger. Hij wil dat niet doen, bloos wil zijn vader een prediger weer. Maar dan vertelt hij hoe een avond, als hij op een trekweg weer naar de school van waar hij arbeidde deed, dat hij daar op een gas schließlich had, tot de Heer gezegd, dat hij aan dienen wordt als een prediger. En ik moet zeggen, dat de Heer aan en een bijzondere weg gezegend heeft in zijn jaren als een prediger. In dem zin heeft hij een bijzondere verwantschap met de Heer. Mij is zo dat dat kan zo zijn dat zo'n de levenskroon kan zijn. Ik weet dat niet nieuw. Ik denk dan aan den dief op een kriets. Die wordt vielleicht geen levenskroon krijgen, maar zo goed dat kan ik niet behaupten. En dan denk ik aan den apostel Paulus. Hoe wordt dat zijn? Want hij aan jaren dag voor de Heer Jezus stonden wordt zijn loon te krijgen. Hoe wordt dat zijn? En jo, Jacobus interesseert zich ook zeer voor de levenskroon. En jo, daar wordt een levenskroon zijn. En daar worden ook andere kronen zijn. En zo'n kronen worden niet te hebben zijn, buiten wanneer we in den levensspelstrijd gerand hebben voor de Heer zijn eer en heerlijkheid. En dat heeft te doen met waar dat schoolader op een weg is, op een stich. En vriend, ik geloof ik kan met bijzondere zekerheid zeggen, dat wanneer du hier in dit leven voor de Heer Jezus leven is, dan wordt daar ook een loon zijn voor die. Een kroon die niemals verschwingen wordt. En dat is wat, de wat we ons nu vrije kennen voor de eeuwigheid. En al die proef die we nu ervaren moeten, worden dan zo zijn als een oude Christ, dat had gezegd als hij zei, dat zo'n proef kämen niemals te blijven. Die kämen bloos te voorbijgaan. Met de tijd verschwingen die. Diene en mijn troubles zijn niet hier, dat die voor hem blijven worden. Met de tijd, Godzijdank, worden die vergaan. En ik zei, vader, Godzijdank voor dat. En dan moet ik ook door aan denken dat Jacobus nog zeer wordt, dat het ook zo is met die rekken die zich op Ahab en goud verloten. Die worden ook verschwingen, zoals een bloem die verwalt. Dat laat een stoot zeer stroom. Maar dan met eenmaal is dat stroom het weg, en dat gras verdriegt ook. De godloze haar nu verlegt een goede dag. Leven en hoger leven. Maar jo, met eenmaal zijn die en al erichtum ook weg. En dan worden zij aan jaren dag, voor de Heer Jezus zijn grote witte troon stonen. En dat eng, mijn vriend wordt niet fijn zijn. 13. Vers. Wanneer een mens verzacht wordt, zal hij niet zeggen dat God hem verziekt. Dan God kan niet met bezit verzacht worden en hij verziekt ook geen. Ik heb vandaag niet de tijd dit goed te bekijken, maar ik word het nächste Mal een beetje van reden of dat mogelijk is dat Jezus met bezit kan verzacht worden. Enige worden niet met mijn stemmen, maar dat is je dan erfrecht. Maar ik wil proberen zo dicht bij de schrift te blijven, als ik af en kan. Maar Jacobus is zeer praktisch. Hij handelt met zo'n zaken die mij zo is, Christen verstonden zullen. Dus mij is zo dat wij volken God schuld geven, voor zaken voor die hij gar niet verantwoordelijk is, in ons leven. Wij willen een leven behouden. En dat is dat er twee verschillende wieden.
gebruikt worden. En dat eind is dan dat woord dat ik proef even zat ha. En dat andere is dan dat woord verzekering. En ja, daar is een zeer grote onderscheid tussen die twee woorden. En wat hij meent en hoe Jacobus die hier gebruikt. Maar ik wil hier een enerlei erwinnen voor hem dat ik jullie vandaag verloot. En dat is dat God kan niet met bezit verzacht worden. En hij deed ook geen verlakken bezit te doen. Oder een verzekering voor hem stellen dat to bezit leiden kan. We worden daar meer van reden dat nächste Mal. Wat dan Gottes Segen, mijn vriend.

Ense hadde 15 år. Daniel var det eldste hus. Hvis sin pappa søffel arbeidet måtte Daniel hus fel sin mamma halpe med det forrige natte i svister. Daniel døde også. Hun var en søye i skjede jung. Og en gehorsamme. En vi også søye flæsig på halpe. Mål en gode, mål med det natte i svister, er det også alles hvor sin mamma hjelp brugt. Daniel gint in een jende kloos. En Daniel praat hem aan zijn elre, die zullen hem toch ook een computer van zijn stof typen. Op zijn elre zeide hem, Daniel, du kost toch van du wat broks hier komen bij ons en een grote stof dat doen. Nee, hij moet zoveel voor een school schrijven en zoveel leren om computer. Het wil dat niet hem en een grote stof. Du zendt hem die kleine schwester. Laat mij toch in mijn stof. Aber seine Eltern sagten, Daniel, da sind so viele Gefahren. Wie wollen das nicht, dass du in deiner Stube? Daniel prachet immer weiter und immer doller. Nun kommt sein Paar von der Arbeit und die Mama lobt. Daniel ist so ein gescheiter Jung. Der hat mir so geholfen von der Arbeit. Es wird nicht wild wie dem Daniel seine Gäude tun zu ihr Geburtstag. Met woord wie den jong kunnen werkelijk een grote vrede maken. Verdoend haft is het. Ja, zei de papa. Het woord je met woord wie dem kunnen een vrede maken. Met een computer. Of het zoide je voor. Ja, zei de mama. Bij andere tenja. Of moest je bij ons doen, jel? Dat temt me niet zo ver. En ze reden ze lang daarover. Daniel hoeft op een witte borstdag. Zullen ze werkelijk aan de computer typen? Ja, hij redt Emma, wie schoon hij dan kon in zijn stof leren. En ze komen ook, dat als Daniel je boerstag had, zijn elra aan een computer gekocht hadden, de meesten, en pijnlijsten, en gans basten wordt het nu jeft. Dem hadden ze aan gekocht. O, wat weer de vrede groot. En Daniel kon nu eindelijk bij de jongens metreden, want hij van haar computer reden. Daniel had het vast fijn om, hij wilde hem ook werkelijk bloot hem leren hebben. Hij wilde niet zoals de andere goeste jongens, om hem stunden wie zetten en zich alles harder daarmee aanzetten. Hij wilde ook niet zoals de andere jongens door alles harder schuitspels in zijn spelen. Nee,

Hij wil werkelijk leren. Hij wil daarmee nog beter worden. En nu de school, dan wordt hij gewoon leren. Oh, wat vrijheid is al daarop.

Så kom det ook, dat de vriend kom en met hem typ speelde. Poeta had nu een autospel en de bracht hem dat. Daar kon men met auto's gans pinisch voor. Ja, maar dit was ook zo'n dame het spel. Dag Klaus. En wees dat Daniel. Daniel, we bejees dat. Jo, bult waar we ook auto voeren. We zijn ook bult groot. Dat hebben we toch hier ons ombit leren. Dag zijn mama en papa werkelijk nog te jen zeien. Dacht hij. En hij speelt wat lood zo ovenst. Hij speelt zo lood zinnend. Dat zindigste mans als zijn elre aan komen opwachten, dat hij meestal niet wakker trichtte. Opa Daniel, wat met die leus zit, zijn papa. Du beste van ons niet op te trien. Nee, het voelt me ook niet goed, zei Daniel. Nee, dan blijf thuis, zei zijn mama en papa. Wie wordt er aandacht voor met die kleine schwester? Blijf du bloos en bad en sloop die scheet uit. Du bist toch wel krank. Oh, dat weer schön. Als er erst avonds uit den huis wäre, dan zat hij zich weiter aan zijn computer en fuhr autos. Oh, dat sind am schön. So wie hij ook nu middag nog nust verpust. En zijn ältere zeiden, du wirst doch wel krank. Daniel speelt immer mooier. Emma war da, seht ihr, seine Eltern, ich muss lernen. Ich hab so viel zu tun, ich muss noch so viel schreiben um Computer. Und wenn sie der erst bloß töwe, dann spielt er seine Spels. Daniel kam immer weniger mit zur Andacht. Daniel spielt, und wir immer däupen an sein Computer. Eine Schule, wenn am Computer dreht sind, wir Daniel die Kleidste. Die tanden sich da nu uit. Die wist alles, wann bloß am Computer schient. Hij tanden aber immer weniger farsch, da leert hij immer weniger utwendig. En wenn seine Familie beende farsch abfroche, dann seht hij immer, je wollte, wann het is mijn Examen hinter mij hab, dann wollte ik wat een mooie farsch leren, nu moet ik bloß dort leren. Aber hij leert so ja wenig dort. Immer wieder wie in einer ganz anderen Welt und für jeden ganz, dass er endlich lernen will. So kommt auch, dass die Zeit für seine Examen immer noch da kommt und er wird gar nicht gut reden gemacht. Oh, wie wird das wahre? So abends für sein Examen wie er so abrecht. Oh, Maria, es soll der große Tag und es hat gar nicht gut gelernt. Nee, hij kon gewoon niet einschlopen, hij was zo opgericht. Zo zat hij zich nog een beetje op computer en wou zich nog een beetje aflenten en een beetje op andere gedanken komen. Hij speelt, maar hij wist, ik moet de klok van de emblit hullen. Ik durf niet te lang van de spelen. Hij zat en speelde een beetje, maar het is ook nog niet sloot, de klok is 11, nog kon ik een beetje. En zo speelt hij nog een beetje en nog een beetje. En nu wordt nog een stukje hier buur. En dan word ik me beruien, als nu zie ik zo oprecht. En dan word ik schoon slopen. En hij speelt nog een beetje en nog een beetje. Wat hij naar de klok ziet en de klok weer even draai. Oh nee, nu moet ik op een pini slopen. Maar hij kon gewoon niet goed inslopen. Hij werd zo opgewold. Hij kon gewoon niet schoon slopen. Nu moet het aber pinisch einschloppen, dacht hij. En op een dag kon hij gar nicht goed denken. En zo kwam het ook, dat hij zijn examen niet geschafft had. Hij werd daar gevallen. Als zijn eltern dat hielden, werd hij ganz treurig. Zijn maat kon ik mij niet verstellen. Du hast ernst wat te wezen. Daniel, du musst mit den Lehrern reden. Du hast so viel geleerd. Du bist de laatste tijd. Du hast al even een Möhne, mijn nurste helpen. Du wirst immer in deiner Stube. Du jenst nicht ruut met de Jungen spelen. Du wirst immer in deiner Stube. Und du hast so viel geleerd.